Hafte en tafte fage. Daarom, zo zegt de Heer God, een vriend, sogar eine, die dat land aanvangen wordt, wordt de schutzstede van jun Dolrite en jun Paulus te worden bestolen worden. Zo zegt de Heer God, jrood zo als een hoord een paar been en een biet van een uur wegneemt van dem leef zijn moel, zo worden de Israëlzins van Samaria weggenomen worden. Met een eik van een bad en Damascus de dijk van een ruwbank. We hebben gezien dat God had de Israëlieten veel gelegenheden gegeven van er deze weg weg te draaien. Maar ze hadden dat niet gedaan. De Israëlieten dachten dat wil ze God zijn erwählde falsch waren, wordt hij aan niet rechten. Wanneer God aan ook rechten deed, doch waren ze nog God zijn falsch. Hier moet wie eine Sache recht verstehen.

en ze worden in vreemde landen verstreed worden. Aber wie Gott een bund met aangemaakt had dat ohne bedingingen weer, wordt hij in de toekomst zijn volk Israël waar de trig naar haar land brengen. Hij wordt aanheilig maken en ze worden aan aannemen en aan gehoorzaam zijn. Israël had voor even 400 jaar God zijn gebod wegen dat zevende jaar veracht en hadden dat niet gehouden. Nu dan, voor de tien stammen, wird die tijd gekomen dat God aanwacht nemen wordt en maar weinig worden geschoond worden, zoals Amos dat hier beschrift. Later wordt God de twee stammen ook weich nemen. Daar zijn mensen nu die leven dat ze zo leven kennen als ze willen en God wordt niets te wegen doen. Oder dat gewisse dingen zindelijk en godloos zijn. Ze zeggen en denk es niet zin boete dat u denkt dat het zin is. Ze zeggen dat wanneer en God is, dan heeft hij geen interesse in wat mensen doen. Hij wordt aan niet strofen en daar is ook niet een oordeel in de toekomst. Wanneer een mens sterft, zeggen zonen, dan is dat het eng. Ze leven niet dat door een hemel voor de gerechte is, oder een haal voor de ungerechte. O, mijn vriend, wat zegt de Bijbel? In Galater, het zesde kapitel, de zevende en achte vers, lees wie dit. Laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarnte. Dan wie immer tot zijn in het vlees zegt, wordt van vlees tot verdorvenis aarnte, en die tom juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig het leven aarnte. En dan in Hebreeën 9, 27 en 28, staat dat geschreven, en zoals het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, en no dem dat je recht. Zo ook Christus, die eenmaal je opvat is, de zin voor vele weg te nemen, wordt hem tweede maal komen, ohne zin voor den te raden die nu aan luren. En dan is door dit vers in 2 Korinther, dat vijfde kapitel, tiende vers. Dan wie moeten alle voor Christus zijn rechterstoel geopenbord worden, dat in jeder dat kriegen kan wat hij in zijn charpe gedonen heeft, of dat nu goedet of schlechtet is. Voor zonen die bekeerd zijn, wordt dat bloos met de werken van haar leven te doen haar. Dan Christus heeft voor al haar zin betaald en zij haar dat aangenomen. Ober, voor zonen die niet bekeerd zijn, wanneer zij bij dat eind van haar leven komen, wordt dat geen bedekking voor haar zin zijn. Daar is bloos één radingsweg, vriend, en dat is tegen de Heer Jezus. Nu de 13e tot 15e vers. Heucht en zegt jij in Jacob zijn huis, zo zegt de Heer God, die alles regeert. Dan in den dag dat ik Israël zijn overtredingen strofe woor, woor ik ook den altar en Bethel strofe. De hirnen van dem altar worden afgebroken worden en die worden naar de eerd vallen. Ik woor ook dat winterhuis taub met dat zomerhuis slonen. En de hiezen van al van steen worden ook verschwingen en de grote hiezen worden toe een eind komen. Zo zegt de Heer God. Amos redt hier van Jacob zijn huis en ook van de winter en zomerhiezen. Dat eerste redt van Jacob zijn nakomen. Jacob zijn nomen wordt hier gebruikt, wils hij 12 zins had, die de vereller waren van de 12 stammen Israël. God had een oorzaak waarom hij dat niet recht strofe wordt. Zij hadden zich tegen God gestald, waren niet gehoorzaam geweest, en hadden zich te afgodsdienst aangegeeft. Zij wisten beter, wils God had aangewezen wat hij van aan verlangt. Maar dat hadden zij, dat heet de leiders en de meeste mensen, en zie je stalt, en hadden zich te zin en godloosheid aangegeeft. Door weer zonen die zeggen kunnen dat Israël had zich van God weggedreht. God zelfs wist kracht wat ze gedaan hadden en wat in haar hart weer. Dat weer geen geheimnis. Ze hadden dat vrij en öffentlich gedaan. Amos redt ook van Bethel en wat daar passieren wordt. Deze stad vertelt een interessante geschicht. Als Jacob van zijn broeder Esau wegrennen moest, nadem dat hij aan beschummeld had,

0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van het leven van deel is die tweede kroniek 29 eind bedrijf voor het zaagd. His keer weer 25 jaar oud als hij kennig wordt en hij regeert 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heet Abi en weer Zakaria zijn dochter. His keer deed wat hem haar geval zoals zijn stamvader David. Hij mocht in de eerste maand en eerste jaar in zijn regeringstijd de deren om tempel waren op en leid die in ordning brengen. Wanneer wir niet jaar aanvangen, is jede dag zo zijn niet blad in ons levensboek. Jeder werk is een niet kapitel en jeder jaar vangt een niet boek aan. Wel we immer door nog trachten dat we jede dag in ons levensboek zo leven als God het gefällt. Hier in dit kapitel zijn we wo we immer een niet jaar aanvangen zullen. Jeroen zoals wat de kennik is kia met den tempel deed, zo ook zal wie om aanvang van een nieuw jaar met ons wat doen. Dat eerste ding, wat dit jonge kennik deed, wie de deren om tempel, de zin voordat de kennik ahas toegemerkt had, waren opmerken. Dit weer wat hij de eerste maand en eerste jaar voest het eerste deed. Dat weer werkelijk een zeer goede aanvang. Wils de kennik ahas niet in God zijn weer gewandeld had, weer dat een zeer treurige tijd in Juda. Wils zijn leven niet God zijn zeeën had en zijn vriend am uitgeheft hadden, wie hij immer meer God jeen aan. En er steht in zich kicken tom zijn wat arrecht weer, beschuldigt hij leiber God. Hij verbrugde je fese am tempel en sloot de deren toe. God aanbeden en de aandachten worden afbestald. Die nach dem Herrn aanbeden deiden, deiden dat zespoor aus am tempel. De prinses Kia, die van een jährliche Mutter abgebracht wordt, zag wat am land verjink en am bodder dort. Zolang als zijn vader op den troon weer, kon hij ober nuscht om het doen. Als hij ober eerste kennig weer, zat hij fuß aan den tempel voor den Gottesdienst waren opmerken. De deren, die zo lang toegesloten waren, mocht hij nu waren op. Tja, wie door van wat leren, tom waren wir niet jaar ontvangen? De Heilige Schrift zegt, dat dien Hort soll Gott zijn Tempel sennen. Wie meen, welch de der te ons Hort toegesloten haben, so as Ahas de deren zum Tempel toegesloten had. Wie sollen ons op ernste folgende Frauen stellen, nicht bloß am Anfang von een nieuw jaar, ob ook irgendwann een jaar. Erste der, te ons Hort te alle tijd immer opgewast? Ha wie ons immer von Gott leiden loten? Ha wie nicht veelmal ons op onze ene Kraft verloten en steht im Gebet op Gott seine Kraft vertrauen? Sind wie nicht veelmal gefallen en schwere Tiden der gegoen, door wen wils onze der toegesloten wir en wie für ons selbst leben deiden? Wann wie terugkicken en dort de Folge warst es, dan mocht Gott ons seine Genau geben en nie een Anfang te merken. Ein Don't, als dort am Anfang von een nieuw jaar is oder nicht. Mocht wie de der te onze Horten opmerken en die beständig oploten, so dat wie te alle tijd bloß voor dem Herrn leven en nicht onze ene Weg.

Afte en twaalfde vers. Daarom zo zegt de Heer God, een vriend, zogar een die dat land aanvangen wordt, wordt de schutzstede van jun doolrieten en jun polis te worden bestolen worden. Zo zegt de Heer God, jrood zo als een hoord een poor been en een biet van een uur wegneemt van dem lijf zijn moel, zo worden de Israëlzins van Samaria weggenomen worden. Met een eik van een bad en Damascus de dak van een ruwbank. We hebben gezien dat God had de Israëlieten veel gelegenheden gegeven van hun beze weg weg te draaien, maar ze hadden dat niet gedaan. De Israëlieten dachten dat wil zij God zijn erwählde falsch waren, would hij aan niet rechten. Wanneer God aan ook rechten deed, doch waren ze nog God zijn falsch. Hier moet wie eine Sache recht verstehen. Da sind twee Sorte Bunte, die Gott mit seinem Volk gemacht hat. Diese hat er am Anfang mit Abraham gemacht und dann auch Lothar mit Isaac, Jakob und andere Leiders von dort Volk Israel. Ein Bund hat mit seinem Volk in dort Land Kanaan zu tun. Gott sagt, dass er wird Abraham seinen Nachkommen aus seinem Volk nehmen en dat hij aan voor zichzelf erwählt had, en zij worden immer zijn volk zennen. Daarmee zegt God ook dat Kanaan wordt erlangt op immer zennen. Dat wie een bund dat geen bedingingen had. God alleen wordt daar te zennen dat dit zo blijven wordt. Ober daar weer een andere bund, den God met zijn volk Israël gemaakt had. Een bund die bedingingen had. God had aan je gezegd dat wann ze zien je zaad ze houden worden, en aan je huurzaam worden zijn, dan worden ze in dat land blijven kennen. En hij wordt daar te zien, dat ze alles worden hebben wat aan veelt. Ze worden zien ze eigen hebben, en worden vruchtbaar zijn. Daar werden meerdere dingen die met dit bund verbonden werden. Besonders weer aan verboden, dat ze andere jetten aanbieden zullen, die ze in dat land vangen. God zegt ook dat ze zullen er land niet, dat zevende jaar, inzijden. Ze zullen dat land dat zevende jaar ruwgeven. God wordt aan dat zesde jaar genoeg geven voor 3 jaar. God zegt dat wanneer ze in deze zaak niet gehoorzaam worden zijn, dan wordt hij aan van er land wegnemen en ze worden in vreemde landen verstrijd worden. Ober wil God een bund met aangemaakt houden dat ohne bedingingen weer, wordt hij in de toekomst zijn volk Israël waar de trig naar het land brengen. Hij wordt aan heilig maken en zij worden aan aannemen en aan gehoorzaam zijn. Israël had voor even 400 jaar God zijn gebod wegen dat zevende jaar veracht en hadden dat niet gehouden. Nu dan, voor de 10 stammen, wie die tijd gekomen dat God aan wegnemen wordt, en maar weinig worden geschoond worden, zoals Amos dat hier beschrift. Lothar wordt God de 2 stammen ook wegnemen. Daar zijn mensen nu die leven, dat zij zo leven kennen, als ze willen, en God wordt niets te wegen doen. Oder dat gewisse dingen zindelijk en godloos zijn. Ze zeiden, en denk es niet zind, boete, dat u denkt dat het zind is. Ze zeiden, dat wanneer een God is, dan heeft hij geen interesse in wat mensen doen. Hij wordt aan niet stroven, en daar is ook niet een oordeel in de toekomst. Wanneer een mens stooft, zeiden zonen, dan is dat het eng. Ze leven niet dat door een hemel voor de gerechte is, oder een haal voor de ungerechte. O, mijn vriend, wat zegt de Bijbel? In Galater, het 6. kapitel, de 7e en 8e vers, lees wie dit. Laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarnte. Dan wie immer te zien in het vlees zegt, wordt van vlees tot verdorvenis aarnte, en die tom juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig leven aarnte. En dan in Hebreeën 9, 27 en 28, staat dat geschreven, en zo als het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, en no dem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je opvat is, de zin voor vele weg te nemen, wordt hem 2e maal komen, ohne zin,
für den Terradung, den nur am Lure. Und dann ist da das Farsch in 2. Korinther, das 5. Kapitel, 10. Farsch. Dann wie Mathe alle für Christus in rechter Stuhl geoppenbart wurde, dort in jeder dort kriegen kann, was er in sein Charpe gedonnen hat, ob dort nur gutet oder schlechtet es. Für Söhne, die betiert sind, wird dort bloß mit den Worten von ihr Leben zu tun haben. Dann Christus haft für all ihre Sünden betont und sie haben dort angenommen. Aber für Söhne, die nicht betiert sind, wenn sie bei dort eng von ihr Leben kommen, wird dort keine Bedeckung für ihre Sünden sein. Da ist bloß ein Radungsweg, Freund, und dort ist durch dem Herr Jesus. Nu de 13. bis 15. Vers. Heucht und zeigt je in Jakob sein Haus, so sagt der Herr Gott, der alles regiert. Dann in den Tag, dort ich Israel seine Übertretungen strofe war ich auch den Altar in Bethel strofe. Die Hirne von dem Altar waren aufgebrochen worden, und die waren nur die Erde fallen. Ich war auch dort Winterhaus taub mit dort Sommerhaus schlone. Und die Hiese von Alfenstein waren auch verschwingen, und die große Hiese waren tun einkommen. So sagt der Herr Gott. Amos redt hier von Jakob sein Haus, und auch von der Winter- und Sommerhiese. Dort erste redt von Jakob seine Nachkommen. Jakob sein Name wird hier gebrückt, weil er 12 Sehns hat, die Vereller wären von den 12 Stämmen Israel. Gott hat eine Ursache, warum er dort ziemlich gestrafen wurde. Sie hatten sich gegen Gott gestalt, wären nicht gehorsam gewesen, und hatten sich zu Aufgottesdienst angegeben. Sie wüsste besser, weil Gott hat angewiesen, was er von ihnen verlangt. Aber dort hatten sie, dort hat die Leiders und die meisten Menschen, und sie gestalt, und hatten sich zu Sinn und Gottlosigkeit angegeben. Da wäre so eine Zeige können, dass Israel hat sich von Gott weggedreht. Gott selbst wisst kriegt, was sie getan hatte und was in ihr Hort wäre. Dort wird kein Geheimnis. Sie hatte das früh und öffentlich getan. Amos redet auch von Bethel und was dort passieren würde. Diese Stadt vertelt eine interessante Geschichte. Als Jakob von seinem Bruder Esau wegrennen musste, nachdem, dat he am beschummelt hat, käme he nun eine Stadt, wo he die erste Nacht schlopen deed. Da wird keine Stadt und kein Gebiet, aber dort ist, wo he einen Traum hat, wo Gott mit ihm reden deed. In sein Traum sah he eine Beentrap, die von der Erde bei dem Himmel rieken deed. Ab der Beentrap wie der Engel, der hinab und rauf ginge. Von boven seht Gott zu Jakob, dat hij met hem wordt zinnen en wordt hem zegenen. De nächste morgen neemt hij den steen, dat hij als een chesse gebruikt had, die dat enzalve en naam dat God zijn huis. 20 jaar later, als Jakob met zijn familie terug naar Canaan kwam hij weer naar dezelfde steed. De nomen Bethel wordt een andere nomen gegeven, de God van God zijn huis. Gott hat selbst mit Jakob geredet und hat ihn zurückgebracht. Aber dort wir nötig, dass Jakob zustunden soll, dass er sich ganz zu dem Herr hingeben soll. Und dort ist, was hier passiert. Als Amos nu zu Israel redet, wir dort mehr als 500 Jahre lauter. Bettel wir nicht mehr Gott sein Haus. Dort wir nu die Städte, wo auf Gottes Dienst gedreht wird. Bethel wie die Stadt, wo Jeroboam ein goldenes Kalf abgestalt hat und wo ein Altar zu Jetta wie. Dort andere Kalf wie ein Dan, dort im Nürde wie. Ab die Altore war die Tiere zu Aufjetta geopfert. Gott wie geduldig gewasst, aber nu käme Amos mit Gott seine Botschaft und sehe, dass Gott die Menschen an die Altore strofe wird, wie sein Volk hat sich von der Wahrheit weggedreht. In Gott seine Zeit wird er die Altore dort vernichten. Dann wird er auch die Sache dort mit der Sommer- und Winterhiese zu tun haben. Das wäre nicht gewöhnliche Hiese. Da wäre auch Hiese, die von Alfenstein gebaut wäre. Dort ist ganz in Ordnung,
dat mensen hieze zullen hebben, zodat zij en ihre familie schuling kunnen hebben en bewoord worden. Ober, wat we hier haar, is dat door zonen weeren die zonen hieze boede, die ze bloos tot je wesse tijden brukte, en dat ze afwiezen kunnen. Een woonhuis is een zaak, ober een huis haar dat bloos een puchhuis is gans wat anders. Gott sei, dat zo'n hieze würde geschlagen worden en würde vernicht worden. Nu amens dat vierde Kapitel, die erste Vers. Horcht nu dit woord, je tjie van Baschen, die op de Samaria boy sind, die arme doldrekken, die zo'n vertschwatsche den help fehlt, die te ere mannen zeien, brengt ons wien, zodat we drinken kunnen. Dat is te zijn dat dit een zware vers is te erklären. Redt hij hier van Tje als Rentwei? Of brukt hij dat als een beeld van de vrouwen die aan dat land waren? We weten dat Baschen een goed land weer voor Rentwei. En dat is waar een van de Israëlstammen woonde. Dat Rentwei en dat land weer sterk en vaart. Zo'n als eriënten vormen met stalt wordt zijn. Dat schijnt zo dat dit een beeld kan zijn van hoe leeg de vrouwen en de tijd gezanken houden. Hij zegt dat zij te ere mannen zeiden, brengt ons wien dat we drinken kunnen. Dat vertelt ons ook dat zij de arme doldrekken deden en zo'n vertwaartje deden den help veld. Dit waren mensen die in ere Alfenstein hiezen woonden en een grote gemütlichkeit leefden. Ze hadden geen tijd en ook geen verlangen dat ze ergend woord voor de arme en de doelgedrekte mensen doen worden. Zond we niet nog dat zien je vallen, oh nee. Dit wordt aan alles weggenomen worden en er geen stromen hiezen worden ladig en doelgebroken zijn. Wat van de boodschap is door en dit voor ons die we in dit dag en God zien je nood leven? Maar eerstens is door een woord voor zonen nu die nog in ihre zinde wandelen. Alles wat aanreicht, zindelijk en godloos is, en zonen die daarmee verbonden zijn, wordt God rechten. Ze worden God zijn oordeel ervoren. Zonen mensen kunnen van zo'n gerecht geschoond worden, wanneer ze dem Herr Jezus als heiland aannemen worden. Mijn vriend, best du reed dat te doen? Tweedens, zonen die Christus aangenomen ha, die waarde geboren zijn, zullen alles doen wat ze kennen, zodat God zijn boodschap kan uitgegeven worden. De Heer Jezus wordt alle raden die hem aanroepen. Zond wat we hier ha, zullen we brukken dat we anderen helpen kennen. De Heer Jezus geeft zich gans aan, zodat hij de raden voor ons vaststellen kan. Dat is gans recht. Dat we ons am gans aangeven zullen. Nu mag de Heer zijn zegen op jullie zenden.